0: week's hot jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
3: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
2: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
3: bij Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Vrijdagavond om 7 uur.
3: Zaterdagavond om 8 uur.
2: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
4: And some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau.

had gegeven met Kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000

migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden.

0: this summer.
1: Hot jam.
0: Always on Jam 104.9.

0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 20:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn

clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hot Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Quiz presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom.

stroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Jam. New music. Jam FM.
1: Come on.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Quiz presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hack zou

0: hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Klootachter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Verbouwing Station Weesp start binnenkort en historische films bij Oorlogmuseum Aalsmeerderbrug. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Station Weesp wordt vanaf augustus verbouwd vanwege de groei van het aantal reizigers. ProRail past de perrons aan om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Het aantal reizigers stijgt naar verwachting van 20.000 naar 30.000 per dag. In september en oktober rijden tijdens 2 weekenden geen treinen van en naar station Weesp. De werkzaamheden duren tot begin volgend jaar. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug organiseert op 9 en 16 augustus filmvoorstellingen met 3 oorlogsverhalen en de documentaire Onze Vliegers. De films zijn te zien vanaf 11:30 met aansluitend de documentaire over Nederlandse vliegers tijdens de meidagen van 1940. Meer informatie is te vinden op de agenda van het museum. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 8:30.
1: Dit is Jorien Wallas met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Het weer: veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oudekerkse kunstenaar exposeert en woningdruk blijft hoog. Mijn naam is Maurice Becker. De Oudekerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op 2 plekken. In de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. De woningdruk in Uithoren en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag of middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoren zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen

0: 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Jongeren kunnen genomineerd worden voor prijs en nieuwe sociale huurwoningen in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren uit Amsteland die zich inzetten voor anderen kunnen worden genomineerd voor de eerste Young Amsteland Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan vanaf nu via de website youngamstelandawards.nl. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenburen allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie, die je wellicht ook kent van de videospellen, lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als we een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Jim Foren wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Foren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. De Europese Unie komt met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer zonnepanelen in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor. Mijn naam is Maurice Becker. Steeds meer huizen in Ouder Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben deze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot 30 augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelerbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredeburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Verbouwing Station Weesp start binnenkort en historische films bij Oorlogmuseum Aalsmeerderbrug. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Station Weesp wordt vanaf augustus verbouwd vanwege de groei van het aantal reizigers. ProRail past de perrons aan om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Het aantal reizigers stijgt naar verwachting van 20.000 naar 30.000 per dag. In september en oktober rijden tijdens twee weekenden geen treinen van en naar station Weesp. De werkzaamheden duren tot begin volgend jaar. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug organiseert op 9 en 16 augustus filmvoorstellingen met 3 oorlogsverhalen en de documentaire Onze Vliegers. De films zijn te zien vanaf 11:30 met aansluitend de documentaire over Nederlandse vliegers tijdens de meidagen van 1940. Meer informatie is te vinden op de agenda van het museum. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.
4: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn Jam FM. Jam.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd. Er zouden ook Israëlische universiteiten aan de finale meedoen en dat past niet in de culturele boycott van Israël. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer, veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oude Kerkse kunstenaar exposeert en woningdruk blijft hoog. Mijn naam is Maurice Becker. De Oude Kerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op twee plekken. In de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. De woningdruk in Uithoren en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag of middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoren zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.

0: this summer.
1: Hot Jam.
0: Always on Jam 104.9.
1: Jam FM takes it slow.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam
5: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

Bij deze Soul Express, ik ben Andries, je hoorde Moses Vigest en Have My Life van Ray Hayden, uitgebracht onder de naam Opas met zang van Kevin Leo. Het nummer verscheen in de jaren 90 op zijn label Opas Records en het is gewoon een hele lekkere, fijne classic. Over classics gesproken, in de duur eigenlijk alleen maar bekende classics. Zometeen Mai Tai, Take Me All The Way, eerst Anderson Paak, Without You.

Take Me All The Way. Tot aan de break. Fatback zo meteen met So Delicious. Eerst Come Fly With Me uit 1982 van Superior Movement uit Chicago. Hier is Come Fly With Me.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Jongeren kunnen genomineerd worden voor prijs en nieuwe sociale huurwoningen in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren uit Amsteland die zich inzetten voor anderen kunnen worden genomineerd voor de eerste Young Amsteland Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan vanaf nu via de website youngamstelandawards.nl. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Je hoort de Lizzo met Boys en het Vicky D. This Beat Is Mine. Straks voor je Rufus en Chaka Khan, Sweet Thing, is Theresa Griffin. Save Me.

100% Chaka Khan waren dat met Sweet Thing. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. How Did We Fall In Love van het album Kung Pao Kitchen uit 2012 van New Shoes Orchestra.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Jim Foren wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Foren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn derde eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als tweede en Paul Hogewerf werd derde. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Authority. Welkom, je hoorde de OJ's, Backstabbers en net Black Machine, Haughey uit 91 van het Italiaanse project Black Machine. Een lekkere Eurodance hip house hit met een aanstekelijke saxofoon sample uit de funk van Maceo Parker. In dit uur ook weer veel classics, ook zit er een zeer oude meuk tussen, maar ook wel eens een keer lekker hoor. Billy Griffin zo meteen, maar eerst de Spinners, I'll Be Around.

Billy Griffin was dat en Hold Me Tighter in the Rain. Daarvoor de Spinners, I'll Be Around. Tot aan de break, I Could Give You More uit 83 van het debuutalbum Suddenly van bassist Marcus Miller. Jawel, de legendarische Marcus Miller. Het nummer valt op omdat Miller hierop niet alleen zijn kenmerkende baswerk laat horen, maar ook zelf de leadzang voor zijn rekening neemt.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer zonnepanelen in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor. Mijn naam is Maurice Becker. Steeds meer huizen in Ouder Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben deze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelerbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
4: Andere.

The Ritchie Family hoorde je en All Night All Right. Ik heb deze nog voor je. Bij ons kan je op maandag, dinsdag en donderdag rond 10 uur 's avonds naar het programma Quiet Storm luisteren. Let's Be Lovers Tonight uit 87 is zo'n sfeervolle Quiet Storm ballad van Sherrod, afkomstig van zijn debuutalbum. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt twee olietankers in de straat van

0: reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Verbouwing Station Weesp start binnenkort en historische films bij Oorlogmuseum Aalsmeerderbrug. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Station Weesp wordt vanaf augustus verbouwd vanwege de groei van het aantal reizigers. ProRail past de perrons aan om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Het aantal reizigers stijgt naar verwachting van 20.000 naar 30.000 per dag. In september en oktober rijden tijdens twee weekenden geen treinen van en naar station Weesp. De werkzaamheden duren tot begin volgend jaar. Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug organiseert op 9 en 16 augustus filmvoorstellingen met drie oorlogsverhalen en de documentaire Onze Vliegers. De films zijn te zien vanaf 11:30 met aansluitend de documentaire over Nederlandse vliegers tijdens de meidagen van 1940. Meer informatie is te vinden op de agenda van het museum. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

zo over de Flashback Radio Show. Met een track van Screedy Polity. En dat was van het album Cupid and Psyche. De album is opnieuw uitgebracht in een deluxe uitvoering. En vandaag hoorde je een dance track van Lover to Fall in de Flashback Radio Show. En dit was muziek die vroeger natuurlijk typisch hoorde op Radio Luxemburg. The Great 208 met bijbehorende

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oudekerkse kunstenaar exposeert en woningdruk blijft hoog. Mijn naam is Maurice Becker. De Oudekerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op 2 plekken. In de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. De woningdruk in Uithoren en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag of middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoren zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's

was 1982 in de Flashback Radio Show. Finesse and Feel It. 1982 dus. Ja, en dan had je van die mensen die stonden aan je hekje. Hey man, draai eens een soulplaat. Oké, een nieuwe plaat. Jeff Washington, hier is Sweet Bessie May.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft

0: Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse Bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

B hoor je in de Flashback Radio Show. Until I Know Better, een nieuwe track. En dit is ook een nieuwe track van Malcolm Strachan. En Let Love Lead The Way, lekker jazzy. Luister mee in de Flashback Radio Show.

0: van half vier.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Jongeren kunnen genomineerd worden voor prijs en nieuwe sociale huurwoningen in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren uit Amsteland die zich inzetten voor anderen kunnen worden genomineerd voor de eerste Young Amsteland Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan vanaf nu via de website youngamstelandawards.nl. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Disturb the Groove. Nou, je kent dat wel, dan ben je in gesprek. En dan is iemand er niet mee eens en die zegt dan van... dan is de toon zeg maar meteen gezet. En dat geldt ook voor dit liedje. Hier is Nate Jones met deze track. Set the Tone 2026.

0: in de Poffertjeskraam. Op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 worden

0: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijks op Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven. Ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ja, goed begin is het halve werk. Wat fijn zo'n Windows-update die gelijk al je instellingen vernachelt. Vandaar even geen top of the hour, maar dat gaan we goed maken in de tweede uur. Welkom in de Traffic Jam met Erik Dolhey. En naast mij zit Martin. Stel je eens voor.
1: DJ Martin, hè?
0: DJ ja. Martin.
1: Ja, goedemiddag.
0: Martin Leijkenmaker. Ja, goedemiddag. Welkom dat je erbij bent. Gezellig,
1: ja.
0: Man.
1: Ja, dank je. Ja, mijn achternaam is een beetje lastig. Is Leijkelema.
0: Leijkelema.
1: Ja, dat klinkt een beetje Fries. En ik moet je teleurstellen. Het is ook Fries.
0: Kijk, nou ja.
1: Maar ik ga eigenlijk door het leven als DJ Martin. Dan,
0: DJ Martin. Ja. Nou, welkom DJ Martin. We gaan je nog regelmatig in deze uitzending te woord laten doen.
1: Ja, leuk. Dank dat ik hier mag zijn in de studio van Jam FM.
0: Wil je trouwens goed in verkeersinformatie oplezen?
1: Daar ben ik heel goed in, ja.
0: Kijk, nou, dan mag je dat straks eventjes doen om 4:30.
1: Leuk.
0: Ondertussen gaan we deze plaat draaien van Luther Vandross. En de titel, ja, hier zit er nou toch, Martin, zeg het maar.
1: Even kijken hoor, Never Too Much.
0: Dat is hem inderdaad, de 12-inch versie, daar ga je naar luisteren. Nogmaals, dit is de Traffic Jam met Erik Dolhey en Martin.

0: grote hit uit 1982. Stone is de formatie. En ze hebben het over tijd, Martin.
1: Ja, dat is muziek uit onze tijd, Erik.
0: Zeker onze tijd. Featuring Britta Persson. Echt waar.

0: Wanted to hear the B-side, B-side, B-side.
1: Ja, een remastered versie van Squitty Politi.
0: B-side.
1: Ook een grote hit hoor. Een van mijn favoriete nummers van deze formatie. De track heet Absolute, hier in de Traffic Jam. Met Erik Dullehee en DJ Martin.
2: Yes.
1: En we zijn er tot aan 6 uur.

0: zo is het alweer bijna 4:30, Martin.
1: Ja, jongen, de tijd gaat snel, hè.
0: Echt, hè?
1: Time, normaal. Time flies when you have fun hier bij Jam FM.
0: Ja, Squirty Polity en Absolute hier in de Traffic Jam tot aan 6 uur. We hebben nog één track te gaan. Dan hebben we het nieuws van 4:30 in het lokale nieuws. De verkeersformatie en de concertagenda. En ja, de laatste plaat voor het nieuws van 4:30 is van Barbert. En heeft een rework edit gemaakt van Links in Camperated. Take Me to Funky Town heet de track.

0: en Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meer zonnepanelen in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor. Mijn naam is Maurice Becker. Steeds meer huizen in Ouder Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben deze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelerbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
3: Ja, we hebben de files A1 Hengelo, Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 3 kilometer, 13 minuten, een politiecontrolepost. A2 Maastricht-Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. 10 kilometer maar liefst, 13 minuten vertraging. A7 Den Oever-Heerenveen tussen Breezaandijk en Kornwerderzand. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk-Oost. 9 kilometer met 14 minuten vertraging. Vertraging, wegwerkzaamheden dicht. Verwachte eindtijd is 8 augustus om 5 uur in de ochtend. A9 Alkmaar Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen, wegwerkzaamheden afgesloten. Verwachte eindtijd 8 augustus om 5 uur in de ochtend. A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg. 5 kilometer file, 58 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A10 knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer tussen de aansluitingen met A5 en afrit Volendam. 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de laatste A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Bosser, Bos en Lommer en Amsterdam over Amstel. 10 kilometer met 10 minuten vertraging.
4: Ja, even behelpen, want Touchpanel doet het niet. De concertagenda van komend weekend. Vanavond, vrijdag 31 juli, Third World in Paradiso. In Avers Live hebben we Purple Disco Machine. En in Club Novel Paul Lauwers en Wally met 30 plus classics. En in het Amsterdamse Bos hebben we het Dekmantel Festival. Dan zaterdag 1 augustus in Avers Live Purple Disco Machine. En wie gaat er ook nog optreden? Dat is Madonna. En in Club Novel hebben we dan de Dance Party met Frankie D en DJ Mets. Tot zover, de concertagenda.
5: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
6: de deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: ik kan me deze tijd nog wel goed herinneren. In die tijd werkte ik parttime in een auto-accessoirezaak. Waar ze ook autoradio's verkochten. En als deze dan, track dan werd gedraaid door ja, onze lieve vriend Ferry Maat. Want ja, het was natuurlijk op donderdagavond koopavond. En dan had je de Soul Show. Dan gingen de autoradio's een stukje harder, Martin.
1: Ja, dus als jij deze track hoort, dan denk je weer terug aan die goede oude tijd dat jij in die auto-accessoirezaak werkte.
0: Ja, of dat nou een goede oude tijd is, weet ik niet.
1: Misschien alleen dan de oude tijd.
0: Ja, Donna Ellen, Joy and Pain. We hebben een nieuwe track hier. Jou draai ook nieuwe muziek bij Jam FM in de Traffic Jam. En dit is er een van Jeffrey Osborne. Nou, helemaal nieuw is het niet, maar is helemaal opnieuw opgebouwd, opnieuw ingespeeld. En nee, het is niet door AI bij elkaar gezet, maar helemaal opnieuw ingespeeld. En nou ja, zo noemen we het maar op. De track heet I Really Don't Need No Light To See You. Nou, dat hoeft toch niet, want het is ook nog niet donker. Het zonnetje is wel een beetje waterig vandaag.
1: Ah, je kunt het ook op het gevoel doen, hè? Dan ben je geen licht nodig.
0: Ja, precies. En ik ben wel blij dat het even een paar graden koeler is, want het was hier zo warm in de studio. Het is nu nog 28,9 graden, maar in tegenstelling tot gisteren, toen was het

0: Wat een wereldartiest is dit, zeg. Jocelyn Brown. Grootste hit was natuurlijk Somebody Else's Guy. En deze, Martin. Hoe heet deze?
1: I Wish You Would.
0: Nou, inderdaad. Ook zo'n heerlijke track.
1: Nou, ze heeft een mooie stem, hè. Ze kan echt ongelooflijk goed zingen.
0: Ja, dat is niet moeders mooiste, maar een strot dat ze heeft. Het is echt bizar voor woorden. En ze treedt nog steeds op. Ook deze artiest, een aantal maanden geleden, trad ze op in Escape in Amsterdam. En dan hebben we het over Jodie Watley. Ze heeft een nieuw nummer uitgebracht. Is ook een soort hot jam geweest bij Jam FM. En we draaien hem nu eventjes weer lekker in de Traffic Jam. We zijn er tot 6 uur. Martin en Erik. Dit is The Dawn.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden.
6: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
8: Jim Forum wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman.
2: Jim de hele Forum zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden.
6: Jam, Metropoolregio, nieuws op

afgebouwd voor de Kennel Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: ergens, hè?
1: Shifters. Ja, daar staat een S, hebben ze vergeten. Dat komt door die Heinur Solvi, die is het vergeten. Ja. Automatic heet de track hier in de Traffic Jam. Oh, dit is ook zo'n lekkere hageltje nieuw, Martin. Echt waar.
2: Heerlijk. Lekker, bij Jam FM.
1: Zeker. En het is een ode to the disco. En ja, daar staan wij hier voor, hè, bij de Traffic Jam en Jam FM. Dit is Norma Jean Wright, een ode to the disco.

0: Ode to the Disco, zo heette deze track van Norma Jean Wright. Als je het op Frans zou uitspreken, dan is het Norma Jean Wright of zo.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Zoiets. Maar goed, lekker nummer hoor, hageltje nu.
1: Absoluut.
0: En deze is ook lekker, Martin.
1: Ah, joh, hier kun je niet stil bij blijven zitten. Joh,
0: we gaan de desk even omhoog doen. De voetjes gaan van de vloer. Dat doen we samen met The White Violets. Met Sweet Redemption. Uiteraard. Hier. Bij de enige

0: super lange versie van Carrie Chandler. You are in my system. Martin, ga je nog in je zwembroek naar de Kennel Parade morgen?
1: Dat lag niet in de planning, Erik, om daar naartoe te gaan morgen. Absoluut niet.
0: Al samen, gezellig met je vriendin.
1: Ja, het is een optie, alleen ik had andere plannen als je het niet erg vindt.
0: Nou ja, ik vind het niet erg. Okay. Ik ga zelf ook niet, mij veel te druk, joh. En aangezien er een aanslag was in Duitsland op de Kennel Parade, of in ieder geval iets in die trant.
1: Ah, je schrik je toch wel een beetje van, hè? Dat je denkt van wow.
0: Ik ga het niet opzoeken. Nee. We hebben nog één trick te gaan voor het nieuws van 4:30 en het lokale nieuws. En die trick is van Garrett Duncan met Extraordinary.

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse kunstenaar exposeert en woningdruk blijft hoog. Mijn naam is Maurice Becker. De Ouderkerkse kunstenaar Rabbo Ploeger exposeert deze zomer op 2 plekken. In de Nieuwe Galerie in Amstelveen. Ook doet hij mee aan een tentoonstelling in Museum Heerenveen. Die loopt tot 1 november dit jaar. De woningdruk in Uithoren en de Kwakel blijft hoog. Dat blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag of middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoren zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Ja, aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Ja, ik was iets te vroeg. De files hier bij Jam FM A9. Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. 4 kilometer met 6 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden afgesloten al daar. Verwachte eindtijd is 8 augustus om 5 uur in de ochtend. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Wegwerkzaamheden is ook afgesloten. Verwachte eindtijd 8 augustus om 5 uur in de ochtend. A10 knooppunt Koenplein en knooppunt Watergraafsmeer tussen knooppunt Koenplein en Zeeburg. 8 kilometer file met 22 minuten vertraging. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A10, knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Door een ongeluk, afgesloten al daar, omrijden via Amstelveen. A10, knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam over Amstel. 10 kilometer met 14 minuten vertraging.
4: Badlaken, check. Zonnebril, check. Zwemkleding, check. Verlengsnoer. Verlengsnoer? In the summertime. Ja, want Jam FM komt deze zomer live vanaf de Oude Kerkerplas. Zie de programmamakers in het echt, de gasten, proef de sfeer en geniet van de muziek. Always smooth and funky. Ook met het zand tussen je tenen. Zaterdag Jam FM, live vanaf de plas. En vergeet je parasol niet.

0: hij is gesetteld, denk ik, Martin.
1: Oh, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, hij heeft zijn huis zo helemaal ingericht.
1: Ja, absoluut.
0: Vriendinnen over de vloer gezet, die settle down.
1: Yes.
0: Lillo Thomas is dit. Niet zo oud, ik denk een week of drie geleden uitgebracht. En je hoort hem uiteraard hier in de Traffic Jam. Met Erik Willehee en Martin op je radio. En we gaan even terug in de tijd, maar ook weer in de nieuwe tijd. Dat doen we samen met Michael Clarkson. En dan een soort Irma rework. Grotendeels instrumentaal. In de titel, Martin, dat is...
1: Don't stop till you get enough.
0: Dat bedoel ik. Dus we gaan nog even door tot aan 6 uur. En daarna nemen we de show van Pieter Kuyt over. Nee, dat kan ik niet maken. Pieter Kuyt met de 60 Minutes of Classics. Die komt hierna na deze show. We zeggen altijd Pieter Kuyt die het weekend inluidt.

0: hoofdzakelijk instrumentaal, Friese versie dat wel. Alhoewel had ik stemmetje toch wat meer in deze plaat willen horen. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough hier in de Traffic Jam. En naast mij zit Martin. Vertel maar eens wat over deze plaat. Wat weet je over deze plaat?
1: MG Soul met Don't You Ever Stop Believing. Ik zing het bijna mee.
0: Ja, heel goed. Je hebt een mooie stem om mee te zingen.

0: zit je eventjes lekker
1: met de processing te rommelen. Ja, dat bedoel ik dus. Nou ja, goed. Anyway, we gaan even nog door met de muziek. We hebben nog 12 minuten te gaan, Martin. En dan is het ook voor jouw weekend. Sorry, ik had je schijf. Ja, joh, ik zit zelf te rommelen hier, dus ik had je schijf ook dicht staan.
2: Ik heb er zin in het weekend. Jij ook? Ga je nog wat leuks doen, Erik, of niet?
1: Ik ga eens eventjes de boel in orde maken in Studio 23. Okay. Want er is van alles misgegaan in ieder geval door een Windows update. Wordt gelukkig niet al te heet, dus dan is dat prima te doen. Dit is een mooie track van Jaguerosa. Als ik het goed uitspreek. Zou wel een Spanjaard zijn, denk ik. Heeft gewonnen met het WK voetbal, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Het is weer voorbij, helaas.
1: Gelukkig wel, vond ik. Serieus, gelukkig wel. Hij heeft wel een mooie track gemaakt. De track heet Try Your Love Again. Nou, dat ga ik zeker niet doen met mijn ex. Maar goed, dat even tezijde. Ja. Nee. Ik ga er geen woorden aan vuil maken.

0: hè, Martin. Je moet nood dingen, updates uitvoeren. Als iets goed werkt, dan moet je het laten zoals het is. En
1: dat moet je zeker niet 5 minuten voor de show doen.
0: Nou ja, dat had ik ook niet gedaan. Maar het blijft natuurlijk Windows. Maar goed, dat even tezijde. Fijne plaats. Try your love again. Do it anyway. Nou, in mijn geval gaan we dat niet doen, maar dat even terzijde. We hebben nog 5 minuten, dus we hebben nog 1 track te gaan. En de laatste die we gaan draaien is van Stefan Dijsselbloem. Frans, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zou goed Frans moeten kunnen spreken gezien mijn achternaam, maar helaas. En de track heet Love Affair. Ik zeg tot over 2 weken. Volgende week is Olle van Tolen er weer. En zometeen na 6 veel plezier met Pieter Kuyt met 60 Minutes of Classics. Oftewel Pieter Kuyt die het weekend inluidt. Tot over 2 weken. Ja. En ik ga even met mijn muis aan de jingles, want mijn touchscreen doet het niet.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijks op Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen.

0: FM.
1: Het is vrijdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics. Met Pieter Kuyt.
2: Goedenavond, zijn we weer. Welkom met de dames uit 80's.

Het deuntje blijft in je hoofd zitten. Ergens in 2000 ook nog een houseversie van gecirculeerd. Van deze van Sister Sledge en Thinking of You. Met daarvoor The Loose Ends en Hanging on a Swing. Op vrijdagavond zijn de classics bij Jam FM. Wij brengen je richting het weekend. Richting DJ Fresh Sosa na zevenen. Met Rufus.

Ja. Lekker. Woofers en Chaka Khan en Jigsaw. Deze. Ja. Denk al waar waren we gebleven bij de classics van JMFM natuurlijk, hè? De vrijdag editie, we zijn er iedere werkdag. Een uurtje lang met alleen maar klassiekers. En ik heb er weer eentje gevonden, hoor. Daar in de hoek. Spargo.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Jongeren kunnen genomineerd worden voor prijs en nieuwe sociale huurwoningen in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Jongeren uit Amsteland die zich inzetten voor anderen kunnen worden genomineerd voor de eerste Young Amsteland Awards. De prijs is voor jongeren van 15 tot 30 jaar uit 5 gemeenten. Winnaars krijgen een award, een geldprijs en coaching. Nomineren kan vanaf nu via de website youngamstelandawards.nl. Aan de Kuijmenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snelle bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.
5: Jam on. Jam on. Evening. Let's get on. Jam on. 60 minutes of classics.
6: Met Pieter Kuijt.

Ja, heerlijk als er toeters in zitten, vind ik het goed. Gladys Knight in the Pips with the Classics. En hola de la, de baba. Je kunt dat veel beter zingen, dat ik het kan zeggen. En daarvoor hoorde je trouwens de Level 42 voorbij komen. Star Child bij Jam FM. Het is vrijdag, start van je weekend. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je na zessen bent, dan ben je denk ik wel uitgewerkt. Dan kan je je voorbereiden op het weekend wat eraan komt. En wij helpen je erbij met de lekkerste muziek bij Jam FM. Classics met Woofers en Chaka Khan. Ik geef het toe, het komt uit mijn bakje klassiekers.

Ja, weet je het nog uit die film? Jenner was zat erin. Michael Jackson en A Brand New Day waren de Wish Stars bij Jam FM. Zijn de classics met de voor Aura en Are You Single? Mooie, directe vraag als je in de disco bent. De disco noemen we dat nog zo, of de club? Net wat je wil. Ga er vandoor, straks DJ Fres aan de andere kant van Zevenen. En de classics zijn er aanstaande maandag weer.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
4: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
6: Toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen gekraakt en maandelijkse Walk of Life in Amstelveen. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Het toekomstig asielzoekerscentrum in Diemen is gekraakt. Medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, konden het pand onlangs niet meer in. De eigenaar en het COA stappen naar de rechter om ontruiming af te dwingen. Krakers zeggen dat ze nergens anders heen kunnen en ook niet willen blijven, ook als de rechter ontruiming toestaat. Het kort geding dient volgende maand. In Amstelveen wordt iedere vrijdagochtend van de maand een Walk of Life georganiseerd. De gratis groepswandeling staat onder leiding van een wandelcoach en is bedoeld om mensen samen in beweging te brengen en elkaar te ontmoeten. Er wordt gewandeld in onder meer het Amsterdamse bos en de omliggende polders. Aanmelding is mogelijk via de website. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: kijkt in de spiegel en op een gegeven moment weet je het zeker.
1: Daar is het dan. Dat je wist dat zou komen, is eindelijk hier.
0: Dus,
2: ja, dan moet je zeggen waarschijnlijk. Pap, mam, ik moet jullie iets vertellen.
0: Ik ben DJ.
2: Kom even op de bank zitten, ik ben DJ. Ja.
0: Ja, ja.
2: Nee.
0: Ja,
2: precies.
0: Nee. Waren dramatische momenten.
2: We dachten dat je gewoon homo was.
0: Ja, wat? Hij mag gewoon homo. Het is Gay Bar Classic dag ongeveer hier bij Freaky Friday. Bedankt.

0: Maar het is dus een beetje, de saus zit erop. Want Tommy Tedeschi, die heeft de Gay Bar Classic cover meegenomen.
1: Absoluut. En ik ben helemaal in stijl binnen. Helemaal bezweet.
0: Ja.
1: Plakkerig. Alsof ik net uit een darkroom kom. Dus,
2: ja, zo kom je zeker binnen, ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, neem er nog één. Dan beginnen wij hier een show, nu we toch wel hier in de buurt zijn. Wij zijn Jam FM, Freaky Friday. Outside, George Michael, dat hele verhaal dat hij inderdaad werd aangehouden. En toen eigenlijk moest zeggen, ja, ik kom uit de kast. Oké, jongens, en dan doe ik ook dan even met dit liedje Outside. En iedereen wist het al. Dat soort dingen.
3: Jongens, ben je zover?
1: Ja. Ben je klaar om uit de kast te komen, Jas?
0: Daar is hij dan.
1: Ja,
0: en Sebastian.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, mag dat zo? Mag ik dat zeggen?
1: Ja, je mag het zeggen. Ja,
0: absoluut. Sebastian is er ook. En een hot jam. Van een paar weken geleden was dat. De kleine lettertjes eigenlijk.
1: Oh, die zeekoe.
0: Ja, die zeekoe.
2: Zeekoe, ja.
0: Maar als je de videoclip ziet, dan denk je ook van, hey, is dat Björk? Een man in een jurk? Ha.

0: En de Hot Jam, die heb ik niet eens afgekondigd. Michael Gray en Don't Want Anybody. En dan was er ook nog Opelopo, die heeft dat in elkaar gemixt. Dat je denkt van, oh ja, dat klinkt. Wie heeft er niet met zijn takken aan die plaat gezeten? Zo druk
1: is het daar. Ja. Nog heel even over Madonna.
0: Ja.
1: Zij plaatste afgelopen maandag, dinsdag iets op Twitter. Amsterdam, we moeten iets bespreken. Of ik moet iets vertellen. En daar zat een Engelse spelfout in. Heeft natuurlijk haar redactie waarschijnlijk expres zo gedaan. Want ik kan me niet voorstellen dat zij dat zelf heeft gedaan. Maar zij komt dus naar de Gay Pride. De World Pride morgen. De Canal Parade.
0: Ja.
1: Maar er knelt iets. Maar komt ze nou op een boot? Of komt ze dan later ergens optreden in een Ziggo?
0: Ik weet niet. Misschien staat ze wel op een boot. En dan ziet iedereen Madonna. En,
2: ik zie je borsten!
1: Ja. Dan staat ze waarschijnlijk op de 60-plus boot.
0: Ja, of ze is helemaal verkleed.
3: Joost werkt als verkoper van carnavalsartikelen.
1: Ja, jij weet dat dan, hè?
0: Echt van die puntieten, natuurlijk.
2: Hij maakt zich gek. Ja. Hij maakt zich dol. Hij maakt een vrouw misjoggen.
0: Hij is vroeger mode.
2: Joost van der Velde.
4: En natuurlijk is hij vanavond ook bij ons. Onze intellectuele
0: heling.
2: Tumi Tudeschi.
5: Hi, I'm Elena. I'm Alana. And we are God.

0: plaatje eigenlijk, dit, hè?
1: Ja, er zit een
0: lekker vrolijk.
1: Beetje snaren en gitaar.
2: Dat is fantastisch!
1: Maar goed, het is op zich wel een lekker zomers plaatje. Dus vandaar dat ik dacht van, ik ga hem gewoon rijden voor Duran Bernard en Flounce met Goud. Het is inderdaad de dag voordat we de mensen op bootjes gaan staan en mensen aan de kant gaan juichen en genieten van de boten.
0: Ja.
1: Dus dat is binnenkort. Morgen eigenlijk is dat eigenlijk al. En dat heet de Canal Parade tijdens de Gay Pride. En natuurlijk... Wat? Wat moet jij nou?
3: World.
1: De Wild Pride. Het is ook weer niet goed genoeg. Gay Pride.
0: Kom je net... Wild Pride.
3: Ja, maar dit is wel zo. Dit jaar is het de World Pride. En het is een stukje groter. Daarom komt Madonna ook.
1: Dat weet jij dan weer.
3: Ja.
1: Ja. Ja, want jij gaat naar de kapper.
3: Ik heb haar een brief geschreven. Ik zeg, lieve Madonna. Wij draaien al jarenlang de Gay Bar Classic op Jam FM. U kent het misschien wel.
1: Nou, ik zal er even bellen. Ja. Zeg Madonna, ga je ook op zo'n boot staan dan? Zeg gezellig zelf?
4: Nee.
1: Je, niet?
4: Nee.
1: Ah, jammer. Hoe moet dat dan?
0: Het was te proberen.
1: Ja. Nou, we blijven wel even een beetje in de sferen van de Gay Bar Classic.

0: Een lekkere, natte Franse kaas.
1: Oeh.
0: En deze, hier ga jij altijd mee.
1: Oh ja. Zo'n geile kutplaat is dit.
0: Temp your fiets. Loop je weer die fiets in elkaar aan het trappen. Goed, dames en heren, gewoon zwijgen. Maar plaats voor Janelle Monáe. Dit is... Bing.

0: Ik ken een hoop platen van Pink, maar deze heb ik echt nog nooit gehoord. Wel lekker.
1: Ik denk dat je even, ja, even moet gaan praten met je ouders. Want,
0: ja, sorry. Ja, denk het ook wel.
1: Je zegt, ik vind het zo smerig, deze plaat. Het gaat over het vrouwelijke geslachtsorgaan. Jij vindt het zo smerig. Sebastian,
0: ja.
1: Misschien moet je heel even op de gang. Ja,
0: ja? Ja, ik loop al naar de gang.
2: Als jij gewoon even op de gang gaat. Eigenlijk had hij zo'n plekkertje gemoeten van 16 jaar en ouder. En
1: ja.
2: Dan had jij inderdaad, denk ik, nog eventjes tijdens deze plaat.
1: Meisjes.
2: Ja. Dus, ik hoorde je dat net ook al zeggen.
3: Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
0: Ja, nou, dat is duidelijk nu, ja.
2: We gaan ze direct nog eventjes wat misunderstanding uit de lucht halen met D-Train. Maar eerst even het nieuws.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
6: Ouder Amstel nieuwsupdate.
8: Meer zonnepanelen in Ouder Amstel en werkzaamheden aan het spoor. Mijn naam is Maurice Becker. Steeds meer huizen in Ouder Amstel hebben zonnepanelen. Ruim 32% hebben deze, maar de groei is kleiner dan verwacht. Dat komt door de invoering van de terugleverkosten. Toch blijven zonnepanelen een goede investering, vooral als bewoners hun eigen stroom direct gebruiken. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelerbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
2: Geef die man even een bakje koffie.
9: Ben je zover?
2: Ja, ik ben zover.
1: Nou, ik ben mijn bier opgedronken. Hoezo wil je nou koffie? Dat snap ik helemaal niet.
2: Ja, Sebastian wilde de koffie halen.
0: Ah, ja, ik wil wel koffie halen.
2: Oké, gelukkig zijn we daaruit. Geen misverstanden. Dit is D-Train op Jam FM.
0: Oh, lekker.

0: Wacht even. Ik hoorde wat.
1: Wat hoorde jij?
0: Ik hoorde hier in die plaats iets. Oh. Dat heb ik niet gehoord. Ik hoorde zo'n... Ah. Oh. Nou, nee, dat was hem niet. Nee. Ik hoorde deze.
2: Oh ja. Ja, van Nelly. Ja, dit is daarvan.
3: Oh. Twee platen die iets met elkaar te maken hebben.
2: Hitlink. Ja. Hitlink. Goed gehoord.
1: Cover.
2: Ja.

0: Oh, dan moet je heel goed moeten luisteren.
1: Ja, maar het is dilemma.
2: Oh, dilemma, ja.
1: Maar dan heb je er wel eentje, hoor.
0: Ja.
1: Nelly en Kelly.
0: Ja, en in de videoclip ging ze ook teksten met een, hè, met een BlackBerry in Excel.
1: Ja. Heel goed.

0: Ja, nou ja, ze heeft bijna met iedereen plaatjes gemaakt die je maar kan bedenken.
1: Dat wel, hè? Kelly Rowland van alle markten thuis. Ja. Met van Pavarotti.
0: Ja, bijna wel. Ze kwam natuurlijk uit... Want ze kwam natuurlijk... Ze was eigenlijk de nieuwe Destiny's Child. Want daar zat eerst iemand anders in. Toen kwam zij erin.
1: Nee, zij zat al van de oertijd bij Destiny's Child.
2: Oertijd nog wel.
1: Ja, echt. Toen de radio nog zwart-wit was, zat zij er al bij. Ja, de twee anderen, die waren erbij gekomen. Of ze waren met z'n vieren. Er zijn er twee weggegaan. En toen kwam Michelle erbij.
0: Zie je? Dat bedoel ik.
1: Hey, zie je?
0: Ah ja, nou ja. Nee, maar zij heeft echt... zij heeft dan niet echt een solo carrière. Maar wel een carrière met bijna alles en iedereen.
1: Ja, dat is een
0: Je kan het zo gek niet bedenken. Zij heeft er een plaat mee gemaakt.
2: Ja, zo kan je het ook doen.
1: Ja. Dat is een dilemma.
0: Ja.
1: Ja. Je carrière. Nelly is overigens nu afgestapt van Kelly. En die is nu met Ashanti.
0: Ja, wat is er eigenlijk met Nelly gebeurd? Oh, dat zeg je net, sorry.
1: Ja, die is met Ashanti.
0: Ashanti?
1: Ja, die hebben ze.
0: En wat was ook weer een bekende plaat van Ashanti?
1: Foolish.
0: Nowadays,
1: when I go without you.
0: Hoe ging die ook weer?
1: Ja, ik kan dat niet zingen. Ik zit hier midden in de show.
0: Bereid het nou even voor.
1: Ja, nee, maar... Zo jammer.
0: Ja, maar onze luisteraars, die luisteren dit doorgaans deze muziek niet, Joost.
1: Ashanti, dat is gewoon Jam FM veeg.
0: Nou ja, dat... En nu moet je het laten... Oh, Roberto belt.
3: Joost. Hey, Joost. We hebben Ashanti met Masara.
0: Dat is wel goed, ja, inderdaad. Ja. Het is wel jam.
1: Heb hem nou? Oké.
3: Okay. Foolish, Joost.
1: De politie.
3: Joost, ik ben op vakantie, Joost.
1: Dus mocht je denken, ik ben in de buurt van Duivendrecht. Deze week is de Pride Week. Maar morgen gaan ze varen. En ze vertrekken vanaf daar bij het oude macro-kantoor, bij de A10. Daar zit dan een
0: ja,
1: stuk,
0: ze gaan dus van...
1: Een zijkkanaal.
0: Oost naar west.
1: Ja.
0: Want ze eindigen dan bij het Centraal Station.
1: Ja, maar daarnaast. De boten worden opgetuigd hier gewoon in Duivendrecht. En dat is een zijkkanaal van de Amstel.
2: Zijkkanaal?
1: Ja, dat is, zo moet je...
0: Ja, je hebt zijkanaal C.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb het van de ochtendshow, hoor. Werd het anders uitgesproken. Dus ik weet niet anders.
0: Je weet niet anders.
1: Nee.
0: Maar jij hebt vroeger op de Houtmankade gewoond in West.
1: In de buurt, ja.
0: En als dan de Gay Pride van West naar de andere kant ging, naar de Amstel.
1: Ja.
0: Van het einde naar de Amstel. Dan gingen ze bij jou in de buurt een beetje opduiken.
1: Maar dat was vroeger.
0: Toch?
1: Vroeger waren ze van de andere kant.
0: Ja, dat was van de verkeerde kant. Ja.
2: Van de verkeerde kant.
1: Dus. even kijken, dit heb je wel gehoord. Oh ja, morgen als je dan het ei over wil, dan moet je ook zelf je boot meenemen. Want er varen geen pontjes.
0: Ja, die krijgen het rooster niet zo goed rond, hè?
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: Ik weet niet, ben jij goed met inroosteren?
2: Ja, ik...
1: Wat zoeken ze jou bij GVB, man? Echt, ze krijgen het rooster niet rond. Het blijft zo'n vierkant ding.
0: Oh. Dit rooster is ook niet... Ja, dit is ook niet rond. Nee, rechthoek.
2: Ja, precies.
0: Even een rond rooster.
2: Een rond rooster.
0: Ja. We hebben een heleboel spinnenwebben hier trouwens.
1: Ja, hè?
2: Die zijn ook niet rond voor het rooster.
0: Er moeten meer vrouwen bij Jam FM.
1: Oh! Alsof, mannen!
0: Oh, ja.
1: Mocht je langs de A9 wonen, het is een beetje lastig, want de schermen zijn weg, de geluidsschermen. Terwijl ze nu net zeggen, ja, mag weer lekker scheuren, mag een tunneltje doorheen, hoor je niet. Maar de mensen die niet bij het tunneltje horen, die krijgen dus extra geluidsoverlast, want er staan geen geluidsschermen langs de A9. Dat is wel lastig, dat melden 1 Amstelveen. Wat het ook is, het fietspad langs de Beneluxbaan doet het weer. Als je gewoon naar het zuiden wil, naar het stadshart, dan moest je vroeger echt met de U-bochtconstructie ergens via Oudekerk en de Amstel kon je naar het stadshart. En nu kan je gewoon weer langs de Beneluxbaan fietsen. Staan er geen hekken? Dan kun je gewoon daar fietsen. Maar in Amstelveen. Dat is even lokaal nieuws voor de luisteraars in Amstelveen. Want we doen het voor de Waver. Voor Oudekerk aan de Amstel. Voor Amstelvoorde, onze nieuwe kern.
0: Ja. Ja.
1: Amsterdam, Duivendrecht, waar die boten vandaan komen. Voor Duivendrecht zelf. Amstelveen. Daar en de rest van de wereld mag ook luisteren.
0: Ik zit ineens met het liedje in mijn hoofd. 1 Amstelveen. Ik luister naar 1 Amstelveen.

0: Een beetje ritmisch. Ja, dat is leuk. We draaien veel dansbare platen, dus ritmisch. Maar dat doet. Ik vind het wel grappig om het even zo te horen.
1: Ja, het is ook lekker inmixen met zo'n beat nog eventjes. Hè.
0: Dat kan. Als je een mixer hebt, dan mag je dat even lekker inmixen.
1: Precies, ja.
0: De Hot Jam, die had ik al afgekondigd. Maar toen was dat bij de vorige Hot Jam. En toen was het eigenlijk dat het draaiboek overhoop was. Dat ik dacht van...
1: Ja, precies, ja.
0: Goed, we knippen dat wel uit de uitzending. Dat komt wel goed. Ik vind die Vanity. Vanity was echt een hele mooie mevrouw. Ook voor deze tijd gewoon. Als je er ziet, dan is het gewoon tijdloos.
1: Van deze plaat bedoel je?
0: Ja, de zangeres.
1: Ja.
0: Ja, jij moet weer even op de gang gaan staan. De rode oortjes en zo.
1: Ja.
0: Vanity was wel een beetje een nesting

0: it. Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt.
2: Het is 9 uur.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Zoomstage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Jim Foren wint Tour de Kwakel en tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Foren heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn 3e eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als 2e en Paul Hogewerf werd 3e. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: plaat, hè? Beetje turn up the bass.
1: Alle wijzen kwamen uit het oosten.
0: Ja, maar...
1: En die gingen naar het westen.
0: Ze gingen naar het westen, ja. De Pet Shop Boys met Jam FM op deze Gay Bar Freaky Friday.
2: Ook nog.
0: Natuurlijk, ja. Op de vooravond van de Knel Parade van de... Ja, dat knelt iets. Van de Knel Parade van de World Pride.
2: Ja.
0: En ja, ondanks dat het een protest moet zijn...
2: Ja.
0: Ook kunnen we er ook gewoon een feestje van maken natuurlijk, hè?
2: Dat kan, ja. Jij bent af van de feestjes. En je weet dat die subsidie er is. Dus,
0: Ja, absoluut. Oh man, hartstikke goed. dit zijn misschien platen die je niet van Jam FM gewend bent. Maar nee. Ja, op een dag als deze. En misschien zijn er wel mensen die het alleen maar kennen van het Nederlands elftal. Dat mensen zingen, hey, het is stil aan de overkant. Dat is toch de echte tekst?
2: Ja, ja. Ja. Ik zeg maar zo, let's get it straight.
0: Let's get it straight. Dus... Kijk even naar onze muziekencyclopedie. Welk jaar was dit, Pet Shop Boys Go West?
3: 1993.
0: Ja, zegt hij.
2: Bent er mee eens. Ja. Ja.
0: Je had dan dat album van de Pet Shop Boys waar deze op stond.
2: Oh, had jij
0: dat
2: die?
0: Dat was een oranje doosje.
2: Ja.
0: Weet je dat nog?
2: Nou, ik draaide alleen de single. Dus,
0: jij draaide alleen de single.
2: Of de verzamelde CD's. Zo van alle greatest hits van het jaar 92, 93.
0: Waar deze dan op stond.
2: Daar stond hij op. Ja, dat was...
0: Jabba Dabba Dance?
2: Nee, gewoon zo'n greatest hits. Dat is, ja, nou, in ieder geval, dat was leuke tijden, leuke muziek.
0: Absoluut.
2: Verder met de orde van de dag.
0: Oh ja.
2: Druk maar op een knopje.
0: Zeg het even.
2: Draaiboek!
0: Hey!
2: Jongen. Ik wil wel even een punt van de orde hoor, want ik probeer hier een programma te maken. Ja. En er wordt de hele tijd... Oh, ik ken nog een Gay Bar Classic, die kunnen we misschien ook wel uitzoeken. Ja, nee, dat is redactie, van tevoren moet dat gaan. Ik zie die gewoon...
0: Nee, juist niet, Joost.
3: Je moet tussendoor gewoon.
0: Ja, absoluut. Je moet nu juist een beetje...
4: Je moet leven in het nu.
0: Pak het moment. Maar het is ook een beetje dat je denkt van... Nou, onderweg naar de studio had ik ineens een ingeving. En de zon schijnt en ik zweet. En ineens deze plaat.
2: Ja, maar had dat je gewoon... Ik had verwacht dat jij op weg naar je werk in de trein... Oh ja, die mag ook niet ontbreken. Ik heb hier een lijst. Nou,

0: Dat had ik wel, maar we hebben sinds kort hebben we Sebastiaan in de crew toegevoegd. En die begon vorige week al. Dus,
1: Hij houdt niet op, want het is gewoon tijdens het draaien van platen. Oh, ik ben er nog eentje. Kan je die ook draaien?
0: Nee. Ja, maar dat is toch hartstikke goed?
2: Ja, dat is dat.
1: Ik probeer hier gewoon een beetje show te doen. Van, een beetje volgers. Ja,
0: maar ik vind het hartstikke goed dat je dan ook zeg maar tijdens de show nog, hè, dan kijk je even hoe de luisteraars erbij zitten. Wat er in de app binnenkomt, hè, want we hebben natuurlijk ook een chat.
1: Ja, ik zag het trouwens zelfs op de WhatsApp. Ja? Een berichtje binnenkomen van Corné, die zit ook op luisteren.
0: Oh ja.
1: Goedenavond, leuke muziekvrienden. Nou, dat horen we graag, Corné.
0: Is dat de Corné Geus?
1: Ja. En dan hadden we ook nog in de chatroom Jolanda. Even kijken, en Coco Mademoiselle is net ingelogd.
0: Oh.
1: Nou, je kan je ook aansluiten, jamfm.nl/chatroom. Ja, kan je meepraten over dit programma. Ja, het serviceverlenende programma.
0: Het serviceverlenende magazine op de vrijdagavond tussen 8 en 10. En we zijn natuurlijk ook live te zien. Ik zie een live logo.
1: Oh ja.
0: Op Twitch.
1: Twitch.com/jammfm. Ja, zeker. Daar staat het ook op.
0: Ja. Wil ik even Sebastiaan al...
1: Ja, wil je ook even in beeld?
2: Ja, hey.
0: Zie je dat nou? Dat echt tv, dat ineens extra kilootjes krijgt.
1: Echt een, ja, dat ook. Ja. Maar,
0: jongens...
1: Want ik ben de kapper, dat was...
0: Ik ben nog geweest deze week. 13 over 9.
1: Je was vorige week ook al geweest.
0: Ja, maar ik moest mijn baard nog...
1: Even bijpunten.
0: Ja.
1: Kun je de nooit puntje hebben, baard?
2: Nee. Wil zeggen, ik zou niet zeggen dat je naar de kapper geweest bent.
0: Nee, dat was ik vorige week. Maar vanmiddag naar de barbier.
1: De barbier helemaal.
0: De barbier.
3: Joost, ben je zover?
1: Oh, die verjaardagskalender.
0: Ja, als kalender moet ik straks doen. Ja. We gaan alleen maar Gaybar Classics draaien. En een Dance Pauper.
1: Oké.
0: Wat zullen we doen, jongens? Ik heb Sabrina, ik heb Minty en ik heb Sylvester. Waar hebben we zin in?
1: Ik denk dat het Sylvester wordt.
0: Ja, Sylvester?
1: Ja, die broek zit wel knellend, hoor. Ja. Dat wordt echt een knelpreet.
0: You make me feel.
1: Ja, hoe voel dat?
0: Ja, deze ga je zeker horen morgen, Zwombad.
2: Ik hoop het. Lekker plaatje, 1977.
1: Ja, je denkt dat het cheesy is, maar het is echt een hele goede...

0: Nog hoger?
1: Nou, als ik een hele strakke broek aan... Strakke broek? Ja, dan lukt het wel, hoor.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Zo'n hele strakke leren broek en dan is het 30 graden. Dan kan ik heel hoog zingen.
0: Ik zeg maar zo. Jong geleerd.
1: Ja. Wel een goede plaat trouwens. Mighty Real, You Make Me Feel So Faster. Natuurlijk... Ja, het is een foute jaren 90 dance powerplaat, maar ook een gay bar classic. En
0: nou, het is een jaren 80 pauper.
1: Ja.
2: Nee, eerder zelfs.
1: Nou, en nog verder terug. Ja, maar je hebt ook disco versies van deze plaat.
0: Ja, kijk, als we het zo gaan doen. Ja, zo gereissued.
1: Dat is absoluut.
0: En die JX heeft daar ook nog een 90s versie van gemaakt. Dat was een kutplaat. Maar,
1: ja, maar dat is toch zo? Dat is toch zo, jongens?
0: Ja, zo kan ik er ook iedere keer een 90s... Nou ja.
1: We proberen het toch een beetje te omlijsten, Joost.
0: Ja,
1: dat we niet helemaal onderuit trekken nu.
2: Ja. Nee, dat is Nee, Joost. Nee. Dat is jammer.
0: Nou. Alle instructies zijn gegeven nu weer. Want, achter de schermen wordt dan... Ja, als je hem aankondigt, moet je niet zo zwaar gedragen, voordragen... alsof het de begrafenis van je buurvrouw is. Maar, nee, je moet het gewoon. Ja. Dat soort zaken.
1: Nee, maar dat is heel belangrijk natuurlijk. Gewoon lekker met een biertje. En dan hebben we het er gewoon over. Sabrina, Boys of Minty met Useless Man? Maar ik denk dat voor Minty is het nog een beetje te vroeg voor de jonge luisteraars.
0: Ja, hoe laat is het? Oh, het is de verjaardagskalender.
1: Het is 18 over 9. Het is vrijdag natuurlijk. Het is hartstikke mooi weer. Dus waarschijnlijk staat hij ook in de tuin aan. Het is nog zo'n zwembadje.
0: Ja.
1: De kinderen zijn nog aan het spelen. Ja. En aan het eind van de avond zit er altijd een beetje gras in dat zwembadje.
0: Verdamme.
1: En dan moet je niet Minty met Useless Man nemen. Maar waar hebben ze het over, mama? Waar hebben ze... Ja, dat doen papa en mama straks in de slaapkamer. Maar goed, het is...
0: Ja, wel dat is mooi.
1: Dit is ook zo'n plaat die je morgen ongetwijfeld voorbij gaat horen komen op een van de boten.
2: Dat zo?
1: Oh ja, jongens. Plaat dit. En zij mocht er ook zijn hoor, die Sabrina. Oh.
2: Beeldvullend, ja.
1: In het
2: zwembad met al die gekleurde strandballen. We kennen de clip allemaal.
1: Ik heb nooit strandballen gezien. Ik zag alleen die strandballen van haar.
0: Jongens.
1: Nee, de schoonheid van het vrouwelijk lichaam. Dat is hartstikke mooi, jongens. Ik hou ervan. Sabrina.

0: Nou, dat gaat wel goed komen hoor.
1: Boys, get ready for my love.
0: Het viel me op dat onze hit-encyclopedie Sebastian, die staat links naast mij, die kon gewoon de rap kon die helemaal doen.
2: Dat,
0: ik had stiekem zijn microfoon opengezet, maar ging gewoon door. Nou, dat was hartstikke leuk. Ja, ja. Sabrina Boys uit 1987. 87, holy.
2: Oké, ja, dat was een beeldvullende dame.
0: Godverdorie, ja. Toen ik,
2: twee talenten.
0: Man, ik ben op veel slaapkamers geweest waar haar poster hing. Ja. Ja, nee, echt.
2: Wat doe jij dan, dat je op slaapkamers komt?
0: Nou ja,
3: ja, dus leg dat eens even uit.
0: Nee, maar ik bedoel, ik kom uit 81. Ja?
2: Ja?
0: Dus toen dit nummer uitkwam, was ik 6 of 7.
2: Oké, dus nou, dan
0: ben je nog te jong. Maar je hebt wel neven en buurjongens. En dan op een gegeven moment... Waarom heb je niet Nederlands elftal? Waarom is dat Ruud Gullit? Nee, dat is Sabrina. Is dat?
4: Waarom heeft niet mevrouw twee voetballen?
0: Ja. Oeh, ja, waarom heeft ze? Ja. Ik dacht, en toen later, ik heb ook wel eens Sabrina met Tatjana Simic gemixt, zeg maar.
2: Oh.
0: Ja, maar die heeft ook zo'n plaatje. En die deed ook dat zwembad dingetje wat Sabrina heeft gedaan.
2: Ja, ik vond nog ergens de opname van Buurman. Wat doet hij nu?
0: Oeh. Jongens.
4: Ik zag je aankomen rijden.
0: Ja. Zie je borsten? Oh nee, was het.
2: Nee.
0: Het is 9:55.
2: Ja.
0: Jij bent naar het toilet geweest.
2: Ja.
0: Handen gewassen. Verjaardagskalender van de muur gepakt. Dan moeten we even heel snel hier doorheen.
2: Oh, het is de verjaardagskalender van 31 juli. De dag waarop Christopher Columbus, die ontdekte de eilanden Trinidad en Tobago. Die lagen er al lang al.
0: Met een boot ook, hè?
2: Ja, met een boot.
0: Echt. Hij deed toen die canal parade en dan dacht ik, hey, hebben we nog nooit gezien.
2: En dat was
0: dan
2: zomercarnaval. Dus hij dacht, dat is gezellig. En in 2003 was een droevig moment. Het laatste optreden van Bassie en Adriaan. Avonturenpark Hellendoorn. Het is vandaag ook de sterfdag van vorig jaar Derek Sauer, die journalist. En Frans Liszt is overleden. Dat is zo'n componist. Maar goed, die kan ik niet uitspreken. Deze week ging hij ook dood. DJ Kavinsky. Heb jij er veel van gehoord? Of?
3: Nee.
0: Kavinsky?
2: Kavinsky.
0: Nee.
2: Dat was een Franse. Die zat een beetje in hetzelfde genre als Daft Punk. Oh. En die werken ook met ze samen.
0: Misschien was hij het wel, want niemand weet wie Daft Punk is.
2: Nee, maar ja, hij is op 28 juli op 50-jarige leeftijd overleden. Wie er ook overleden is, maar dan in 1983, is Louis de Funès.
0: Ja, die ken ik nog wel.
2: Is dat van mijn generatie of jouw generatie?
0: Nee, dat is wel. Van die hele flauwe Franse films. Ja. Louis de Funès of Louis de Funès?
2: Funès. En deze weet ik al, is het Chase? Notenboom, 92, was hij dat hij... Dit jaar is overleden. Heel miljonair. Ik dacht toch Chase.
0: Oh.
2: Jezus. J.K. Rowling van de sprookjes. Van
0: Harry Potter natuurlijk.
2: Harry Potter.
0: Ja.
2: 62 geworden. Mark Cuban. Hij is 68. Hij heeft de Shark Tank. Hij zit daar in het panel. Maar hij had ook een keer broadcast.com had hij geregistreerd. En die heeft hij voor miljarden kunnen verkopen.
0: Holy shit.
2: Ja. Wesley Snipes, die is miljarden aan de Belastingdienst kwijtgegeven. Hey. 64 is hij vandaag gelukkig.
0: Ja, wel een paar leuke films gemaakt, toch?
2: Ja, wel geweldige films. Rico Rodriguez, dat is die kleine jongen. Hij is inmiddels 28 in Modern Family.
0: Kleine jongen!
2: Ja. Dan hebben we nog, even kijken, Dean Cain. Hij is 60. Hij speelde op tv de Superman. Cassie Davis, zij is 62 geworden. Ze speelde Ella Payne in Tyler Perry's House of Payne. Zelda Williams, de dochter van Robin Williams, is 37 vandaag geworden. Jim Core van The Coors.
0: Oh.
2: Ken je die nog? Of Course. Nee, van de C-O-R-R. Dat is The Coors. En dat was dan nog die meneer. En dan nog drie zussen. En die zaten een beetje semi-akoestisch uit Ierland te zingen.
0: Oké. Ik vond hun niet echt... ik vond de muziek wel aardig. Beetje Sky Radio-achtig geneuzel. Maar zij was niet zo leuk in interviews. Zij was een beetje een bitchy.
2: Ik heb haar nooit meegemaakt in de interviews. Nou, dus dat weet ik niet. Caroline de Bruin. Wie is niet met haar?
0: Oh, zij is hartstikke leuk. Ja, ze heeft ook wel eens... Radio 2 heeft ze Top 2000 gedaan. Ja.
2: Nee, dat is toch een ander. Dit is die van goede tijden en slechte tijden.
0: Dat heb ik nooit gezien.
2: Nou, okay. Nee. Dan hebben we de Stanley Jordan.
0: En met wie ben ik dan in de war?
2: Heet hij ook Caroline?
0: Nou, dan gaan we verder. Die heet ook Caroline.
2: Dit was die van goede tijden, slechte tijden van Ik kijk het nooit, dus ik weet het ook niet.
0: Nee, ik heb het nog nooit gezien. Hey.
2: Onze oud-collega is jarig, 54 is ze, hen. Billy Lara Rensen. Of Lara Billy Rensen. Nederlands.
0: Ja, met zoveel namen zijn ze allemaal jarig natuurlijk.
2: Ja, dat was eerst, ik ken haar als Lara. En op een gegeven moment zei ze, ik ben Billy. Ik ben non-binair.
0: Hartstikke leuk.
2: Wilson Boldewijn is 51 vandaag geworden.
0: Oh ja.
2: Nicole Sauerbrei, 46.
0: Oh ja, een snowboardster natuurlijk. Ja,
2: en ik weet nog een mooi interview op Amsterdam FM. Waarbij werd gevraagd of ze naar de zomerspelen ging.
0: Ja.
3: En hoe ging dat interview dan?
2: Nou, dat is een vraag.
0: We kunnen het even nadoen. Nicolien, ga je ook naar de zomer spelen?
2: Laatste vraag.
0: Ja.
2: Kijk dan. Ga je ook nog?
0: Was dat bij Amsterdam FM Sport?
2: Dat zal zeker wel.
3: Ja, mooi.
2: Ja. En dan volgens mij Stanley Jordan heb ik die al genoemd.
0: Maar om te kijken, dat was op zich geen hele rare vraag. Of meedoen.
2: Volgens mij was het idee van meedoen, want je doet de Olympische Spelen altijd.
0: Oh.
2: Dus waarom zou je de zomerspelen niet meedoen?
0: En moest ze lachen?
2: Volgens mij was ze wel even van, dat doen we maar niet, hè?
0: Ja.
2: Ben niet helemaal geplaatst.
0: Ja.
2: Stanley Jordan wou ik zeggen, 67, die is op zich een hele goede jazz fusion gitarist en pianist. En ik ben 12 jaar geleden of zo per ongeluk bij een concert van hem geweest in Den Haag. Zou ik te denken.
0: Per ongeluk was je er?
3: Per ongeluk.
2: Ja, iemand zei van, ik heb nog kaartjes en dan reden we die kant.
0: Nou, laat me doen dan.
2: Ja, en dat was op zich wel kwalitatief goed. Alleen ik kon niks meezingen. De laatste in deze rij, en daarom zo direct Fatboy Slim, Norman Cook, 63.
0: Oh,
2: praise you.
0: Hebben we dat voorbereid?
2: Nee, ik denk, jij bent altijd zo van, oh, last minute, leuk.
0: Ja,
2: fuck de draai.
0: Nu krijg ik hem terug. Oké. Okay.
3: Praise you.
0: Boy.
2: Hé, hey, hè? We moeten aan elkaar, Fatboy. Het wordt nu opgezocht voor de mensen thuis. Fat. Misschien staat hij er niet eens in. Ja, Fat Man Scoop.
0: Oké, okay, oh, deze
2: right
0: is wel
2: here,
0: leuk.
2: Dit, right now?
0: Nee, I see you baby. Shaking the ass. Dat is ook weer een beetje... gaybar. Ja, nee, dat kan toch gewoon.
2: Je moet hem er niet opzetten. Je moet hem er...
0: Niemand ziet dat, Joost.
2: Nee, maar ik zie dat wel. En ik denk, dat zijn kostbare secondes in deze draai. Ja. In dit draaiboek.
0: Ja.
2: Ik wou hem even zeggen. En je moet hem aanklikken. Gewoon één keertje op dat speakertje.
0: Nee, ik doe het altijd liever andersom. Nee.
2: Kijk eens!
0: Zo! Ja,
2: dan kan je gewoon bam!
0: Goed, we hadden ook de Rockefeller Skank kunnen draaien. Of Right Here, Right Now. Of Praise You. Ja. Of All the Ladies. Ja, maar wij hebben toch gekozen voor deze. Deze ontzettende rammer. Ja, we hebben dit. Ja, dat hebben we met z'n drieën gedaan.
5: This is the house that funk built.
0: Ja.
5: Proof of modern style. Alright, I'm checking all your hearts this evening.
0: Rest shaking her ass.
2: Rustig, mevrouw.
5: But we ain't gonna have none of that this evening, child.
2: Je hoeft niet te schreeuwen.
0: Nee, jawel, dat is leuk.
2: Nee,
0: jawel. Is wel leuk, ja.
3: Het is wel een powertje dit, hoor.
5: Zo.
2: Ik vind het helemaal niet smooth en funky.
0: Ik wel. Oh, moeten we kunnen ook een beetje de pitch naar beneden gooien.
2: Doe straks.
0: Ja. Hallo? Ja. Oké, doe die boek maar vast uit. Ja. En dan een beetje olie op je billen smeren. Ja. Dan glans het lekker.
2: Ik schakel de camera even om.
0: Ja, dat is hartstikke goed, Joost. Net de Boys van Sabrina en nu de Groove Armada. En in de Fatboy Slim remix, ik zit er gewoon dwars doorheen. I see you, baby. Ja.
2: Oh ja.
5: I see you, baby.
2: Afdeling gynaecologie. Als je de baby ziet.
0: Hey, die zit aan de andere kant, Joost.

0: Kan dat alarm uit?
1: Ja, dat er een alarm was inderdaad.
0: Dan staat je brommer daar aan of zo?
2: Hij is Groove Armada style. Groove Armada natuurlijk. En dan de Fatboy Slim remix. Groove Armada heeft natuurlijk ook hele mooie, soulvolle, rustige plaatjes.
0: Ja, ik moet even bijkomen hoor. Hebben we niet een tussenplaatje of zo?
2: Tussenplaatje. Nou ja, goed. Afgelopen zaterdag was en zondag, volgens mij vrijdagavond begonnen, was het natuurlijk ook Milkshake.
0: Oh ja.
2: Oh.

0: en zeker echt lekker in die feeststemming zitten, was ook even zo'n powerplaatje wel nodig. Op Jam FM, 3 AM, met natuurlijk van KLF uit 1991. Oh, lekker om deze eens even gehoord te hebben met z'n allen. Even turn up the bass.
1: Ik vond hem ook...
2: Lekker.
1: Ja, erg lekker. Echt goed uitgezocht muziekredactie, maar... Ik mis een beetje de... Oh ja, ik weet het al.
3: Huh?
1: Het is natuurlijk ook een beetje de GLF.
3: GLF.
1: Ja, dat is het. Dat is hem, jongens. Oh, wacht.
3: Wie belt?
1: Telefoon. Hallo?
3: GLF
1: en Matthijs in Nieuwkerk.
3: Wat is dit voor een muziek? Is dit een gay bar, classic dance pauper plaats?
0: Ja, kon. Kon kan. Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
3: Kan dat zomaar?
0: Ja, dat kan.
3: Ik vind het heel moeilijk deze plaat, hoor.
0: Ik hou het niet bij. Pardon.
3: En uit welk jaar is hij dan?
0: 89.

0: Ah, beg your pardon. Ik, zo'n avond met alleen maar Gaybar Classics. En dan vergeet je gewoon de jingle te draaien.
1: Zeg eens
0: Zeg eens
1: Waarom eigenlijk? Wat gaan we doen eigenlijk?
0: Ja, waarom eigenlijk? Waarom roepen nou ineens zeg eens aan? Want dat snap ik even niet.
1: Hey, omdat dat in die plaats zat van Koopman. Daar zongen ze aan. Dus ik denk, ik zing me gewoon mee.
2: Ja, en je hoorde ook dat leuke go. Die go hoorde je ertussen, hè?
1: Ja, je vond hem wel lekker, hè, die go.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ging je wel lekker op, hè, joh.
1: Heb je hem niet als ringtoon op je mobi? Lol. Dat zou slecht, hè?
0: Jeetje, wat slecht. Maar heel even, hè.
1: Oké, draaiboek.
0: Jongens.
1: Ja?
0: Jongens.
1: Hey, Matthijs.
3: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid hier.
0: Nee, we gaan nog even door. Komkan, I beg your pardon.
1: Ja, sorry.
0: Uit welk jaar?
2: 1989.
1: Dat zei hij.
0: Oh, dat zei hij al.
2: Dat werd net al gevraagd.
0: Ja, maar ik ben even een beetje in de war. We draaien de hele avond een beetje Gay Bar Classic. Maar we hebben die jingle nog niet gedraaid.
4: Nou, Gay Bar Classic. De Gay Bar Classic.
5: This is Jam FM.
0: Ja, we hebben er dus niet één, we hebben er niet twee, we hebben er niet drie, maar gewoon de hele avond al Gay Bar Classics.
1: Mag je deze ook doen? There are some things
0: you can hide. Oh. Ja.
2: Ja, hij doet hem al. Hij draait hem al.
0: Als dit niet gay is, dan weet ik het niet hoor.
1: The Information Society.
0: Zullen we straks ook een hele vieze plaat gaan draaien?
2: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, dat kan wel. Minty hebben klaarstaan straks.
1: Oh, heb je doekje bij? Hebben we doekjes? Dat kan echt niet, hoor.
0: En dan moet het licht ook uit.
1: Ja.
0: Ja.
1: De camera moet ik de andere kant op doen.
0: Ja, dat moet. Ja. Oh. Ja, dit is wel vet, hè, dit.
1: Ja, dit vind ik niet leuk, hoor.
0: Oh, ja.
2: Ja, dit is lekker, hoor.
1: Prima. Woe! Die ongelukjes, die stond al in de playlist.
0: Past de playlist zich niet aan op een bepaald algoritme?
1: Hey, ik denk het wel.
0: Ja,
1: AI?

0: Het is ook een beetje Simple Minds-achtig.
1: Ja, daar moest ik ook gelijk een beetje aan denken, ja.
2: Ja, echt? Ik vind het ook zo'n obscure plaat die het blees er tussendoor moffelt.
0: Oh. Hey, Bar. Ja, we gaan gewoon door. Blaze Barker. Nou jongens, relax.
3: De Gay Bar. De Gay Bar Classic.
4: This is Jam FM.
0: Wat? Ja, deze is echt heel vies. Deze. Hey? Wacht, we moeten even.
2: Moeten mijn kinderen naar huis even naar bed?
0: Ja, oké, heel vies. Oh, dit is echt heel vies. Ja. Zeg het maar even. Godverdamme. Oh, oh, oh, oh.

0: bass, tweaking figure, friggin' tit, tweaking love, no. biting ass, licking shit, stabbing motherfucking swank, loving ball, busting cock,
1: sucking your mond spoelen met shape, dit is echt,
0: useless man.
1: Dat je dit kan bedenken en opschrijven en dan ook nog...
0: Useless man.
1: Oh, ik vind jou echt useless.
2: Dat je dit uit je mond kan krijgen.
1: Ja, nou, hij heeft dat gedaan. Maar überhaupt dat je die gedachten hebt, dat je de woorden kent. Dat je, nou ja, goed. Useless Man, Minty. In ontzettende foute jaren 90 dance, pauper, gay bar. Hallo.
3: Don't you know, I'm the only gay in this village.
1: Classic, ja. En nu is het 4 minuten voor Blaze.
2: Jeetje, nu al?
1: Ja, we moeten dadelijk even naar beneden rennen. En we hebben goed nieuws, want Ajax heeft echt wederom een enorm goede speler aangekocht. Dus ik denk dat Blaze heel erg blij is.
2: Ik dacht dat ze van Servië hadden gewonnen. Serviërs. Gisteren hadden ze toch gewonnen, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, Vojvodina.
2: Ja, waar komen die vandaan dan?
1: Ja, uit Servië. Ja,
4: Je zit me aan te kijken.
2: Wat heeft hij het over? Ik zeg, ze hebben van de Serviërs gewonnen.
1: Ja, ik dacht, er komt weer zo'n hele flauwe woordgrap.
2: Dat zou ik nooit doen.
1: Ja, ik weet het, hè. Joost is in het dagelijks leven verkoper van carnavalsartikelen. Maar goed, ja. Eén laatste plaat, hè. Ja, Eddie Murphy.
2: Oh ja.
1: Party all time.
2: Feest, hoedje op.
1: Oh ja.

0: Er staat weer iemand voor de deur. Wat is dat, jongens?
1: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid hier. Dankzij de inspanning van Joost. En wij praten over favoriete muziek en over heel veel
0: man, ik ben met die. Wat doet hij tegenwoordig?
2: Hij ging toch met iemand naar de eilanden?
0: De eilanden?
2: Ja, om daar te koken of zoiets. Oh. Ik weet eigenlijk niet wat hij gaat doen.
0: Nee, die plaats is nog niet afgelopen trouwens.
2: Nee, die
0: maar hij heet dan Party All The Time. Maar, nou, ik wist niet dat Eddie Murphy ook leuke muziek heeft gemaakt. Ja, wist ik helemaal niet.
2: Van alle markten thuis.
0: Alle markten thuis.
2: Die je blaze.
0: Mocht je nou nog geen genoeg hebben gehad van de foute jaren 90 Dance Power Gay Bar Classics. Ja? Blaze gaat straks nog even flink door.
2: Op zijn manier.
0: Maar dan niet met de Gay Bar Classic, denk ik.
2: Maar wel een blast.
0: Maar een enorme blast van de pest. Ja.
2: Zeg, blijf luisteren hoor.
0: Absoluut. Ja, ik ook.
2: Volgende week weer?
0: Ik heb ook... misschien, ja. De blast. DJ Blaze.
2: Die banaan daar.
0: Ja, ik had even honger.

0: Jam FM deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets

0: 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus. Die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Jim Forum wint Tour de Kwakel en Tribune verrijst voor Canal Parade in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Jim Forum heeft Tour de Kwakel 2026 gewonnen. Hij behaalde een record aantal punten en pakte daarmee zijn 3e eindzege in de wielerpool na eerdere overwinningen in 2011 en 2020. Jan van Schie eindigde als 2e en Paul Hogewerf werd 3e. De prijzen worden op vrijdag 7 augustus uitgereikt in Dorpshuis de Kwakel. Op de Prinsengracht in Amsterdam wordt een tribune opgebouwd voor de Canal Parade die zaterdag plaatsvindt tijdens de World Pride. De tribune biedt plaats aan zo'n 10.000 bezoekers. De werkzaamheden zorgen voor geluidsoverlast, maar veel buurtbewoners hebben daar begrip voor. Omwonenden krijgen gratis toegang tot de tribune of een plek aan de overkant van de gracht. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

de laatste van juli alweer. 2026, dik over de helft heen. En de zomer is goed op stoom, kan ik je vertellen. Het is weer goed heet in de studio. Maar goed dat die ventilator weer tegenover me aan het brullen is. Welkom in een behoorlijk druk buurthuis. Meterland. Jan 020. IFS. Sebastian. En vergeet ik er dan nog een paar? Nou, iedereen die gewoon lekker luistert. Begin van de Pride, hè? Niet dat ik er veel verstand van heb.

vond ik die high energy ook wel aardig, hoor. En laten we niet vergeten dat Man Parrish ook uit die beweging komt, hè. Dus verzoekjes zijn welkom. Denk met me mee. Dit is de Inner Life.

deze zin zal dit weekend ook veelvuldig gebruik worden, neem ik aan. Meegebert ook op luisteren. Die zit in de sneker, de sneekweek. Heel veel boten, maar weinig rozen, zeg maar. Mooie suggesties op het forum. De mooiste vind ik nog van onze meetalent Paul Ekakis. Boom, boom, boom, let's go back to my room. Ook weer zo'n Italiaans verhaal. Italianen hadden gewoon een productie klaar liggen en zochten nog een pretty boy. Toen kwamen ze uit op die Griekse god Paul Ekakis. En die mocht het op Italiaans label inzingen. En is best nog een grote hit geweest in de high energy clubs. En zit ook nog steeds in veel Italië mixen. Maar dit even tezijde. Ik ga erover nadenken. Dit waren de controllers. En dit is voor Code Friday. We starten de motoren. We zetten de computers aan. En we gaan genieten van de Wii Out. Blaze bij je tot 12 uur.

Kijk, zo kom je er wel lekker in, hè, op die botenparade. Start freaking. Ik zag net ook op het forum een verzoekje van Miquel Brown. Ja, ook zo'n geweldige plaat, toch? Maar vanaf de Neeltje Jacoba van de Friese Meren kwam het verzoekje om iets van Noekjes te draaien. En laat ik eens een mashup uit die grote la van DJ Plays pakken. Enjoy!

komt er al die manpower natuurlijk. Dat heerlijke mixen, die aparte plaatjes. En het tweede uur nog veel meer van dat soort platen. Heb je suggesties, drop ze.

0: Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

En ik kon net het sluizen dicht gaan, dus ik hoop maar dat onze Megabert net op tijd met zijn bootje door die sluizen heen kan varen. Anders ligt hij daar nog wel een tijdje. Zal vast goed komen. Hey, tweede uurtje. Toch ook weer met die man, hè? Geen manpower. Curtis Mantronic. Toen nog vormde zij het duo Mantronics. Kwam uit in 1988. Ik vond dit een van de betere tracks van het album. Simple Simon hier in de Blast.

0: vroeg in de avond al iets van Madonna. Justify My Love. Had ik niet in de koffer. Toen had ik eigenlijk een beetje vrije hand om iets anders van Madonna uit te zoeken. Kom ik al gauw uit bij mijn favoriet. Physical Attraction staat denk ik echt heel hoog in mijn top 3 van Madonna. Misschien nog wel hoger. Into the Crew vind ik ook zo een beuker. Maar het hele eerste album is gewoon ja, fantastisch gewoon. Echt middelbare schooltijd. Toen Madonna nog niet voor het grote publiek bekend was, hadden wij die album uit Amerika al. Gelukkig had ik een paar freaks in de klas. Die ook altijd naar Atlas of Rhythm Import gingen. Oké, op naar de Kennel Parade. Zoals ik al zei, we gaan wat stevige manpower platen draaien. Zangers met grote snorren. Traden vroeger op in de Studio 54 in New York. Onder de vleugels van Patrick Cowley. De hoogtijdagen van de AIDS, de opkomst van de AIDS moet ik zeggen. Was ook meteen het einde van die discotheekperiode. Maar ik heb er één op de draaitafel liggen. Ja, een man met een hele grote snor. Heeft ook nog samengewerkt met Man Parrish. En treedt nog steeds op. Maakt nog steeds platen. Dus luister en huiver naar een man met een hele grote snor. And I like it.
1: The Earth has music for those who listen. Jam FM.
0: Mr. Parker himself. Een man op leeftijd, maar dit is echt een beuker. In ieder geval in mijn opinion. Hier zit power achter. En dit vond ik vroeger al goed. En toen stond ik echt niet in mijn leren tuigje te dansen in de Laboetijen. Of in de Flora Palace. Maar dit was gewoon lekker. Enjoy the desire.

Achtige Man Paris Production. En die plaat die jij net zocht was Sylvie. Canadese high energy freestyle-achtige plaat. Ik ken hem vanuit mijn Haagse vriendenkring. Op Italo-parties wordt hij vaak nog wel eens gedraaid. Ga je morgen in de auto op weg naar Frankrijk, Spanje, dan is het Zwarte Zaterdag. En rij je ook nog eens richting die bosbranden. Geen fijn idee. Doe dan voorzichtig. De Forest Fire aangevraagd door Jan 020. En Mick LaRock haakt ook nog even aan voor de laatste 20 minuten, 25 minuten. Verzoekjes mogen nog komen. Ik zit me net te bedenken. Een echte Italo-rakker heb ik nog niet gedraaid. Ga ik ook even zoeken. Eentje die goed past bij de Pride. Enjoy the Forest Fire.

afkomstige van volgens mij zijn eerste album, Zero Hour. Dat is een prima album, kan ik je vertellen. En daar stond deze gewoon lang op.

gaat het een serieuze Italo worden die een beetje in discotheken werd gedraaid. Of wil je een plaat horen waarvan je denkt, ik versta hem niet, het is een slechte stem, het is een slechte productie. En die kost nog belachelijk veel geld. Ik laat het even aan jullie over. Je weet, ik heb ze allemaal. Ik heb hele slechte Italo's hoor. Zo slecht dat ik ze goed begin te vinden. Dus laat het weten. Kan je even genieten. Speciaal voor onze boys. Op de boten. In de kanalen. Ronnie Dyson. All over your face in the blast.

0: op verzoek van onze Jan 020. Even een doormixje van Billy Colon. Kom makkelijk met Ronnie Dyson. Nou, heb ik nog een Italo-knijter klaargezet. Eentje die volgens mij voor iedereen best goed in het gehoor ligt. Grote dancehit. Man heeft één plaat gemaakt. En toen kreeg hij een auto-ongeluk. Dus het is hierbij gebleven. Maar ik vind hem ontzettend lekker. Maar ja, ik ben niet heel objectief, mensen. Het is wel de Sexual Fever, dus past naadloos aan. En het thema van de show van vandaag.
1: Jam, jam, jam FM. 1987.

zo eindigen we The Blast met een heerlijke production van Is. The Man from Cuba van Foxy Get Off. Is de cirkel toch weer een beetje rond? Bedankt voor de verzoekjes, voor de opmerkingen. Voor de leuke reacties in de jambox die ik niet altijd kan beantwoorden. Wel te druk met mixen. Geniet van je vakantie als je weggaat. Pas op voor die zwarte zaterdag. Geniet van je weekend. Het is zomer. Ik spreek je volgende week in een nieuwe Blast. A dopo e grande ciao.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.

0: Jam.
1: 25 Jam Classics uit de jaren 80 komen voorbij in het komende uur Jam Mix On. Je hoort onder andere Hanson en Davis, Quincy Jones, Curtis Blow, de Fatback Band, Renee en Angela, Starpoint, Jocelyn Brown, Crystal, Stephanie Mills en Loose Ends met Nights of Pleasure. En de eerste is van Imagination in the 8th Music and Lights. Veel plezier!
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden.